Ek het U lief, Heere Jesus, uit die diepte van my hart. U is die koning van die konings, U is die koning van my hart. U is altyd daar, U is met my, my vriend, U is my help.

daarvan zij woord, zo ver bij ons. Gedachtes over het larens en verstand.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

om ons zien. Maria, piekend, van lieve Jezus, zal moet keer of zij willen kom af. Hij zal moet oppas dat zij geld in status voor om een leven breng en eeuwige nacht.

mijn God. Hazet en Urbi wonder. En alle werken elke dag aanschoon.